0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het verkorten van de maximale WW-duur van 24 naar 18 of 12 maanden levert volgens het Centraal Planbureau in beide gevallen 0,1% extra werkgelegenheid op. Dat zijn ongeveer 8000 voltijdsbanen. Bij een halvering kan de overheid maximaal 1,3 miljard euro per jaar besparen. Bij het blussen van een brand bij een afvalverwerker in Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Het bluswater kwam uit het Blauwe Meer dat al besmet was met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en weggepompt. Het water wordt tijdelijk opgeslagen en later getest. De hackersgroep Shiny Hunters zegt te zijn binnengedrongen in systemen van het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation en gegevens van personeel te hebben buitgemaakt. De claim staat op het dark web, maar journalisten konden de gegevens nauwelijks verifiëren. De groep zegt dat de hack volgt op een waarschuwing om geen losgeld te betalen. De beurzen in New York zijn dinsdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index verloor 0,4%. De brede beursindex bleef vrijwel onveranderd en de Nasdaq steeg 0,5% naar een recordstand. Olie werd goedkoper na overleg tussen Amerikaanse functionarissen en Iran. President Trump noemt het overleg dat 3 uur duurde heel goed. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. Er is lichte bewolking en er staat een matige wind uit het zuidoosten. De temperatuur blijft rond de 14 graden. Op dit moment is het nog 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het verkorten van de maximale WW-duur van 24 naar 18 of 12 maanden levert volgens het Centraal Planbureau beperkt extra werk op. In beide gevallen stijgt de werkgelegenheid met 0,1%, ongeveer 8000 voltijdsbanen. Het kabinet stelt de maatregel uit tot 2029. Bij het blussen van een brand bij een afvalverwerker in Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Het bluswater kwam uit het Blauwe Meer dat al besmet was met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en weggepompt. Het water wordt tijdelijk opgeslagen en later getest. De hackersgroep Shiny Hunters zegt te zijn binnengedrongen in systemen van het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation en gegevens van personeel te hebben buitgemaakt. De claim staat op het dark web, maar journalisten konden de gegevens nauwelijks verifiëren. De groep zegt dat de hack volgt op een waarschuwing om geen losgeld te betalen. De beurzen in New York zijn dinsdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index verloor 0,4%. De brede beursindex bleef vrijwel onveranderd en de Nasdaq steeg 0,5% naar een recordstand. Olie werd goedkoper na overleg tussen Amerikaanse functionarissen en Iran. President Trump noemt het overleg dat 3 uur duurde heel goed. Nu nog het weer. De komende uren verandert er weinig aan het weer. Het blijft droog en meest bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur blijft stabiel rond 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het verkorten van de maximale WW-duur van 24 naar 18 of 12 maanden levert volgens het Centraal Planbureau beperkt extra werk op. In beide gevallen stijgt de werkgelegenheid met 0,1%, ongeveer 8000 voltijdsbanen. Het kabinet stelt de maatregel uit tot 2029. Bij het blussen van een brand bij een afvalverwerker in Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Het bluswater kwam uit het Blauwe Meer dat al besmet was met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en weggepompt. Het water wordt tijdelijk opgeslagen en later getest. De hackersgroep Shiny Hunters zegt te zijn binnengedrongen in systemen van het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation en gegevens van personeel te hebben buitgemaakt. De claim staat op het dark web, maar journalisten konden de gegevens nauwelijks verifiëren. De groep zegt dat de hack volgt op een waarschuwing om geen losgeld te betalen. De beurzen in New York zijn dinsdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index verloor 0,4%. De brede beursindex bleef vrijwel onveranderd en de Nasdaq steeg 0,5% naar een recordstand. Olie werd goedkoper na overleg tussen Amerikaanse functionarissen en Iran. President Trump noemt het overleg dat 3 uur duurde heel goed. Nu nog het weer. De komende uren verandert er weinig aan het weer. Het blijft droog en meest bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur blijft stabiel rond 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het verkorten van de maximale WW-duur van 24 naar 18 of 12 maanden levert volgens het Centraal Planbureau beperkt extra werk op. In beide gevallen stijgt de werkgelegenheid met 0,1%, ongeveer 8000 voltijdsbanen. Het kabinet stelt de maatregel uit tot 2029. Bij het blussen van een brand bij een afvalverwerker in Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Het bluswater kwam uit het Blauwe Meer dat al besmet was met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en weggepompt. Het water wordt tijdelijk opgeslagen en later getest. De hackersgroep Shiny Hunters zegt te zijn binnengedrongen in systemen van het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation en gegevens van personeel te hebben buitgemaakt. De claim staat op het dark web, maar journalisten konden de gegevens nauwelijks verifiëren. De groep zegt dat de hack volgt op een waarschuwing om geen losgeld te betalen. De beurzen in New York zijn dinsdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index verloor 0,4%. De brede beursindex bleef vrijwel onveranderd en de Nasdaq steeg 0,5% naar een recordstand. Olie werd goedkoper na overleg tussen Amerikaanse functionarissen en Iran. President Trump noemt het overleg dat 3 uur duurde heel goed. Nu nog het weer. De komende uren verandert er weinig aan het weer. Het blijft droog en meest bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur blijft stabiel rond 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s en 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Qantas voert vanaf medio 2028 voor het eerst commerciële directe vluchten uit tussen Sydney en New York. De vlucht duurt ongeveer 18 uur, ruim 3 uur korter dan de huidige reis met een tussenstop in Auckland. De maatschappij zet 12 speciaal ingerichte Airbus-toestellen in. De Republikeinse senator John Curtis wil dat de juridische commissie van de Amerikaanse Senaat onderzoekt of de familie van president Trump profiteert van diens ambtstermijn. Hij noemt de zakelijke activiteiten van Donald Trump Jr. en betalingen van de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest. Het verkorten van de maximale WW-duur van 24 naar 18 of 12 maanden levert volgens het Centraal Planbureau beperkt extra werk op. In beide gevallen stijgt de werkgelegenheid met 0,1%, ongeveer 8000 voltijdsbanen. Het kabinet stelt de maatregel uit tot 2029. Bij het blussen van een brand bij een afvalverwerker in Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Het bluswater kwam uit het Blauwe Meer dat al besmet was met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en weggepompt. Het water wordt tijdelijk opgeslagen en later getest. Nu nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog en meest bewolkt. De matige wind komt uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur blijft rond de 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Qantas voert vanaf medio 2028 voor het eerst commerciële directe vluchten uit tussen Sydney en New York. De vlucht duurt ongeveer 18 uur, ruim 3 uur korter dan de huidige reis met een tussenstop in Auckland. De maatschappij zet 12 speciaal ingerichte Airbus-toestellen in. De Republikeinse senator John Curtis wil dat de juridische commissie van de Amerikaanse Senaat onderzoekt of de familie van president Trump profiteert van diens ambtstermijn. Hij noemt de zakelijke activiteiten van Donald Trump Jr. en betalingen van de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest. Het verkorten van de maximale WW-duur van 24 naar 18 of 12 maanden levert volgens het Centraal Planbureau beperkt extra werk op. In beide gevallen stijgt de werkgelegenheid met 0,1%, ongeveer 8000 voltijdsbanen. Het kabinet stelt de maatregel uit tot 2029. Bij het blussen van een brand bij een afvalverwerker in Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Het bluswater kwam uit het Blauwe Meer dat al besmet was met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en weggepompt. Het water wordt tijdelijk opgeslagen en later getest. Nu nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog en meest bewolkt. De matige wind komt uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur blijft rond de 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Op de A20 richting Gouda staat file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Er staat er een auto stil, de rechterrijstrook is dicht.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Qantas voert vanaf medio 2028 voor het eerst commerciële directe vluchten uit tussen Sydney en New York. De vlucht duurt ongeveer 18 uur, ruim 3 uur korter dan de huidige reis met een tussenstop in Auckland. De maatschappij zet 12 speciaal ingerichte Airbus-toestellen in. De Republikeinse senator John Curtis wil dat de juridische commissie van de Amerikaanse Senaat onderzoekt of de familie van president Trump profiteert van diens ambtstermijn. Hij noemt de zakelijke activiteiten van Donald Trump Jr. en betalingen van de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest. Het verkorten van de maximale WW-duur van 24 naar 18 of 12 maanden levert volgens het Centraal Planbureau beperkt extra werk op. In beide gevallen stijgt de werkgelegenheid met 0,1%, ongeveer 8000 voltijdsbanen. Het kabinet stelt de maatregel uit tot 2029. Bij het blussen van een brand bij een afvalverwerker in Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Het bluswater kwam uit het Blauwe Meer, dat al besmet was met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en weggepompt. Het water wordt tijdelijk opgeslagen en later getest. Dan heb ik nog het weer. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De lucht is overwegend bewolkt, de temperatuur ligt rond 13 graden en blijft de komende tijd stabiel rond 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Den Hoorn 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 8 kilometer file met daar 10 minuten extra reistijd. En op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer file met 5 tot 10 minuten vertraging. Er stond een kapotte auto stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij.
3: Joey Koeipoet. En zo is woensdag de 23e van september. De ochtendshow van Feel Good Radio gaat beginnen. Zometeen Mesh en nu de Pointers.

Cliff Richard, Today I Met Mary. Ja, toen veranderde alles natuurlijk. 1967, groot hit voor deze man, Cliff Richard. Sir Cliff Richard natuurlijk. En zo is het alweer 7 uur geweest, richting 10 over 7 op de vroege woensdagochtend. 23 september vandaag. Ja, en we hebben heel veel leuke liedjes voor je klaarstaan. En natuurlijk ook veel nieuws. We houden je op de hoogte elke half uur van wat er speelt in de regio en het hele land natuurlijk. We gaan nu eerst naar ABBA. Hier is Eagle.

Harry Nilsson was dat en Without You op Feel Good Radio. 60s en 70s all day long bij ons. Natuurlijk de hele dag, als je luistert, krijg je ze tussen je oren. En ik vind het ook altijd leuk als je even laat weten dat je luistert als je al vroeg wakker bent. Het is nog niet eens 7:30. Maar als je dan toch denkt van nou, samen wakker worden, doen we even met een berichtje via de WhatsApp. Dat kan 06-5139-5139. Laat me weten dat je wakker bent. Stuur even een WhatsAppje. 06-5139-5139. Het nieuws komt eraan zometeen om 7:30 met Esme. The Birds, Turn. We gaan nu eerst naar 1977. Een legendarisch plaatje met een vrouw die het volgens mij fonetisch zong. Yes sir, I can boogie. Hier is Baccarat.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele, vloot. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Qantas voert vanaf medio 2028 voor het eerst commerciële directe vluchten uit tussen Sydney en New York. De vlucht duurt ongeveer 18 uur, ruim 3 uur korter dan de huidige reis met een tussenstop in Auckland. De maatschappij zet 12 speciaal ingerichte Airbus-toestellen in. De Republikeinse senator John Curtis wil dat de juridische commissie van de Amerikaanse Senaat onderzoekt of de familie van president Trump profiteert van diens ambtstermijn. Hij noemt de zakelijke activiteiten van Donald Trump Jr. en betalingen van de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest. Het verkorten van de maximale WW-duur van 24 naar 18 of 12 maanden levert volgens het Centraal Planbureau beperkt extra werk op. In beide gevallen stijgt de werkgelegenheid met 0,1%, ongeveer 8000 voltijdsbanen. Het kabinet stelt de maatregel uit tot 2029. Bij het blussen van een brand bij een afvalverwerker in Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Het bluswater kwam uit het Blauwe Meer, dat al besmet was met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en weggepompt. Het water wordt tijdelijk opgeslagen en later getest. Dan heb ik nog het weer. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De lucht is overwegend bewolkt, de temperatuur ligt rond 13 graden en blijft de komende tijd stabiel rond 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang, met vooral drukte op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoudendorp en Alkmaarde 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht ook 4 kilometer met 10 minuten extra reistijd. De andere kant op vanuit Gouda, langzaam rijden en stilstaan tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer. En daar is het oponthoud 5 minuten.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt dat de groei van de Nederlandse high-tech-sector wordt geremd door tekorten aan geschikt personeel en vakkennis, een overvol elektriciteitsnet en problemen met financiering. Ook stikstofproblemen vertragen vergunningen. Het fonds pleit voor uitvoering van plannen en spreiding van toeleveringsketens. Qantas voert vanaf medio 2028 voor het eerst commerciële directe vluchten uit tussen Sydney en New York. De vlucht duurt ongeveer 18 uur, ruim 3 uur korter dan de huidige reis met een tussenstop in Auckland. De maatschappij zet 12 speciaal ingerichte Airbus-toestellen in. De Republikeinse senator John Curtis wil dat de juridische commissie van de Amerikaanse Senaat onderzoekt of de familie van president Trump profiteert van diens ambtstermijn. Hij noemt de zakelijke activiteiten van Donald Trump Jr. en betalingen van de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest. Het verkorten van de maximale WW-duur van 24 naar 18 of 12 maanden levert volgens het Centraal Planbureau beperkt extra werk op. In beide gevallen stijgt de werkgelegenheid met 0,1%, ongeveer 8000 voltijdsbanen. Het kabinet stelt de maatregel uit tot 2029. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur loopt de komende uren op van 14 naar ongeveer 16 graden. Het is overwegend bewolkt, er staat een matige wind uit het zuiden. Dat blijkt het beeld voor de rest van de middag. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Zoals gebruikelijk op woensdagmorgen verloopt de spits niet bijzonder druk. Er staan een paar files zonder al te veel vertraging. Op de A20 richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Langzaam rijden over 5 kilometer. A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5. Het oponthoud is in beide gevallen 10 minuten.
4: Joey Koeipoets.
5: Ja, goedemorgen, 8 uur geweest in de Feel Good Radio met de ochtendshow met Kate Bush nu. Damn Heavy People.

Jack Wilson op Feel Good Radio, dat waren de 60s. Ja, je zou denken dat het misschien net 1970 was. Nee hoor, 1969. Nog een show van Feel Good Radio met nog heel veel leuke liedjes onderweg voor je. Straks Sergio Mendes, The Partridge Family. En nu eerst de Eagles, Heartache Tonight.

Een prachtig plaatje van Gilbert O'Sullivan en Nothing Rhymed op Feel Good Radio 60s en 70s hits. Leuke berichtjes komen binnen via de WhatsApp. Als je ook wat wil sturen, laat het maar weten. 06 5139 5139.

0: Jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt dat de groei van de Nederlandse high-tech sector wordt geremd door tekorten aan geschikt personeel en vakkennis, een overvol elektriciteitsnet en problemen met financiering. Ook stikstofproblemen vertragen vergunningen. Het fonds pleit voor uitvoering van plannen en spreiding van toeleveringsketens. Qantas voert vanaf medio 2028 voor het eerst commerciële directe vluchten uit tussen Sydney en New York. De vlucht duurt ongeveer 18 uur, ruim 3 uur korter dan de huidige reis met een tussenstop in Auckland. De maatschappij zet 12 speciaal ingerichte Airbus-toestellen in. De Republikeinse senator John Curtis wil dat de juridische commissie van de Amerikaanse Senaat onderzoekt of de familie van president Trump profiteert van diens ambtstermijn. Hij noemt de zakelijke activiteiten van Donald Trump Jr. en betalingen van de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest. Het verkorten van de maximale WW-duur van 24 naar 18 of 12 maanden levert volgens het Centraal Planbureau beperkt extra werk op. In beide gevallen stijgt de werkgelegenheid met 0,1%, ongeveer 8000 voltijdsbanen. Het kabinet stelt de maatregel uit tot 2029. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur loopt de komende uren op van 14 naar ongeveer 16 graden. Het is overwegend bewolkt, er staat een matige wind uit het zuiden. Dat blijkt het beeld voor de rest van de middag. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Callum Lunstone en I Want Some More. Feel Good Radio 1973. Bad Girls van Donna Summer. Dat zat ook nog in de radio. En zo is het alweer 8:30 geweest op de mooie woensdag. Het is 23 september vandaag. Joey Coyfort hier met de ochtendshow. En leuke berichten die binnen zijn gekomen. Hoeveel verzoekplaatjes ook. Albert Hammond, Golden Earring. Gaan ze zo meteen horen naar Uptight. Everything's alright. Hier is Stevie Wonder.

Aaron Neville en Tell It Like It Is op Feel Good Radio 60s en 76. Heerlijk dat je de radio aan hebt staan. Fijn dat je samen met ons wakker wilt worden tijdens de ochtendshow. Als je maar laat staan, zometeen Sweet, Your Love Is Like Oxygen. Maar eerst Michel Fugain.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, geel, rood. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is. Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigenwij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal met 0,6% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Het Centraal Bureau voor de Statistiek had eerder 0,4% gemeld. De groei viel hoger uit door meer export- en consumentenuitgaven. Ook kwamen er 15.000 banen bij. Het begrotingstekort is in de eerste helft van dit jaar gestegen tot 8 miljard euro. Dat is het grootste tekort in een eerste half jaar sinds 2021, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De overheid gaf in die periode 273 miljard euro uit. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt dat de groei van de Nederlandse high-tech-sector wordt geremd door tekorten aan geschikt personeel en vakkennis, een overvol elektriciteitsnet en problemen met financiering. Ook stikstofproblemen vertragen vergunningen. Het fonds pleit voor uitvoering van plannen en spreiding van toeleveringsketens. Qantas voert vanaf medio 2028 voor het eerst commerciële directe vluchten uit tussen Sydney en New York. De vlucht duurt ongeveer 18 uur, ruim 3 uur korter dan de huidige reis met een tussenstop in Auckland. De maatschappij zet 12 speciaal ingerichte Airbus-toestellen in. Dan heb ik nog het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt. De matige wind uit het zuiden houdt aan. De temperatuur stijgt naar ongeveer 18 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Joey Koeipoets.
4: Ja, goedemorgen. Het is 9 uur geweest. Feel Good Radio zit aan met Marianne Rosenberg. Zometeen in Bien Wie Doe.

De vrienden Paul en Art, samen Simon en Garfunkel en Homeward Bound. Marianne Rosenberg was even lekker meeschreeuwen in het Duits. Ich bin wie du. Het is de mooie woensdag van Feel Good Radio, 9 uur geweest... met zometeen Christy, Yellow River, ook de Eagles komen eraan met Baby Comeback. Hou de radio lekker aan, want dit is Feel Good Radio. De beste 60s en 70s hits, nu America.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag, behalve zaterdag, bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio Bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De Bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal met 0,6% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Het Centraal Bureau voor de Statistiek had eerder 0,4% gemeld. De groei viel hoger uit door meer export- en consumentenuitgaven. Ook kwamen er 15.000 banen bij. Het begrotingstekort is in de eerste helft van dit jaar gestegen tot 8 miljard euro. Dat is het grootste tekort in een eerste half jaar sinds 2021, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De overheid gaf in die periode 273 miljard euro uit. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt dat de groei van de Nederlandse high-tech-sector wordt geremd door tekorten aan geschikt personeel en vakkennis, een overvol elektriciteitsnet en problemen met financiering. Ook stikstofproblemen vertragen vergunningen. Het fonds pleit voor uitvoering van plannen en spreiding van toeleveringsketens. Qantas voert vanaf medio 2028 voor het eerst commerciële directe vluchten uit tussen Sydney en New York. De vlucht duurt ongeveer 18 uur, ruim 3 uur korter dan de huidige reis met een tussenstop in Auckland. De maatschappij zet 12 speciaal ingerichte Airbus-toestellen in. Dan heb ik nog het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt. De matige wind uit het zuiden houdt aan. De temperatuur stijgt naar ongeveer 18 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Dat waren Peter en Gordon in de ochtendshow van Feel Good Radio. Het is tijd om zo meteen even naar de Fleetwood Mac te gaan. You Make Loving Fun. Die is aangevraagd via 06-5139-5139 de WhatsApp. Maar eerst even een rustpuntje in de show van de Commodores. Hier

Ook weer zo'n plaatje met heel veel stereo klanken. Het gaat van links naar rechts. Je hoorde Suzanne van de Hollies. Het is de tijd om zo meteen eventjes je telefoon te pakken. Want vanaf 10 uur, je weet het, elke dag kan je bellen met onze bellijn. Onze vrijwilligers zitten er klaar voor op 085-8200-899. Als je lekker eventjes een luisterend oor wil, of misschien wil je even laten weten dat Feel Good Radio aanstaat, dat mag natuurlijk. 085-8200-899.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085 8200 899. We vertellen je graag meer.
1: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Chinese autofabrikanten hadden vorige maand een recordaandeel van bijna 12% op de Europese automarkt. Merken als BYD, MG en XPeng namen 1 op de 4 hybride verkopen voor hun rekening. Volgens Dataforce profiteren ze van lagere importheffingen en zorgen over laadpalen en de actieradius van volledig elektrische auto's. Arcadis was woensdagochtend een opvallende daler op de Amsterdamse beurs. Het aandeel verloor kort na de opening bijna 10%, nadat het Canadese WSP Global zijn poging om het advies- en ingenieursbedrijf over te nemen had gestaakt. Arcadis had 2 eerdere biedingen afgewezen. Daarmee stond Arcadis onderaan in de midcap. 60 partijen hebben interesse in een doorstart van fietsfabrikant Axel, bekend van Batavus, Sparta, Babu en Raleigh. De curatoren kregen biedingen op mossenmerken en op groepenmerken. Nederlandse grootbanken en Deutsche Bank mogen voorraden blijven verkopen, zodat het bedrijf kan blijven draaien. President Trump en de Venezolaanse leider Delcy Rodriguez hebben elkaar in New York voor het eerst persoonlijk ontmoet. Ze spraken over veiligheid, mijnbouw en energie. De oppositieleider Maria Corina Machado probeerde tijdens Rodriguez' afwezigheid 3 keer Venezuela binnen te komen. Waarom dat mislukte is onduidelijk. Dan heb ik nog het weer. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuiden. De temperatuur ligt rond 15 graden en loopt de komende uren geleidelijk op. Later wordt het ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file tussen Delft en Rijswijk 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
5: Erwin van der Bliek.
6: En die zegt goedemorgen. Het is woensdag 23 september alweer. En ja,

blijft het toch een lekker vrolijk boppie uit de jaren 70. Labi Siffre en It Must Be Love. Goedemorgen, het is woensdagmorgen. Wat een heerlijke ochtend. Jou hebben we net weer achter de rug. Joey, dank je wel daarvoor. Hij is er morgenochtend weer vanaf de vroegte op de donderdagmorgen. Hey, ik ben er klaar voor. 3 uur lang een feestje op de radio. Het mooiste uit de jaren 60 en 70. Ik ben Erwin. En zij is Fontella Bass. Dit is Rescue Me.

0: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royale? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
1: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esme Geijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Chinese autofabrikanten hadden vorige maand een recordaandeel van bijna 12% op de Europese automarkt. Merken als BYD, MG en XPeng namen 1 op de 4 hybride verkopen voor hun rekening. Volgens Dataforce profiteren ze van lagere importheffingen en zorgen over laadpalen en de actieradius van volledig elektrische auto's. Arcadis was woensdagochtend een opvallende daler op de Amsterdamse beurs. Het aandeel verloor kort na de opening bijna 10% nadat het Canadese WSP Global zijn poging om het advies- en ingenieursbedrijf over te nemen had gestaakt. Arcadis had 2 eerdere biedingen afgewezen. Daarmee stond Arcadis onderaan in de midcap. 60 partijen hebben interesse in een doorstart van fietsfabrikant Axel, bekend van Batavus, Sparta, Babboe en Raleigh. De curatoren kregen biedingen op mossenmerken en op groepenmerken. Nederlandse grootbanken en Deutsche Bank mogen voorraden blijven verkopen, zodat het bedrijf kan blijven draaien. President Trump en de Venezolaanse leider Delcy Rodriguez hebben elkaar in New York voor het eerst persoonlijk ontmoet. Ze spraken over veiligheid, mijnbouw en energie. De oppositieleider Maria Corina Machado probeerde tijdens Rodriguez' afwezigheid 3 keer Venezuela binnen te komen. Waarom dat mislukte is onduidelijk. Dan heb ik nog het weer. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuiden. De temperatuur ligt rond 15 graden en loopt de komende uren geleidelijk op. Later wordt het ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Jack Murphy uit de jaren 70 en Papa Was a Poor Man. U wil even wat zeggen, begrijp ik. Ga je gang. Oké, het kan er maar uit zijn, die liefdesverklaring. Zo is het ook. Goedemorgen, het is woensdagmorgen. Wat is die koffie weer belachelijk lekker vandaag. En wat zitten we er weer van te genieten, zeg. Het is tijd voor KC en de Sunshine Band. De enige langzame hit die ze ooit scoorden.

0: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
1: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Esmee Geijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Sociaal-Economische Raad vindt dat de talenten van statushouders, asielzoekers en Oekraïense ontheemden beter moeten worden benut. De Raad adviseert gemeenten verantwoordelijk te maken voor begeleiding naar werk. In de asielprocedure gaat volgens de SER kostbare tijd verloren. Het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie, NADI, stelt 40 miljoen euro beschikbaar voor teams uit Nederland en Europa. Die ontwikkelen energiezuinige AI-chips. 7 teams krijgen elk 2,6 miljoen euro. Aanmelden kan van 23 september tot 30 november. Chinese autofabrikanten hadden vorige maand een recordaandeel van bijna 12% op de Europese automarkt. Merken als BYD, MG en XPeng namen 1 op de 4 hybride verkopen voor hun rekening. Volgens Dataforce profiteren ze van lagere importheffingen en zorgen over laadpalen en de actieradius van volledig elektrische auto's. Arcadis was woensdagochtend een opvallende daler op de Amsterdamse beurs. Het aandeel verloor kort na de opening bijna 10% nadat het Canadese WSP Global zijn poging om het advies- en ingenieursbedrijf over te nemen had gestaakt. Arcadis had 2 eerdere biedingen afgewezen. Daarmee stond Arcadis onderaan in de midcap. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 16 graden en loopt geleidelijk op naar ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Erwin van der Blieb.
1: 11 uur geweest op onze woensdagmorgen. Goedemorgen.

The Little River Band en Lonesome Loser. Wat een heerlijk nummer blijft dat toch. Goedemorgen, het is 11 uur geweest. Dan gaan we weer een uurtje met het mooiste uit de jaren 60 en 70. Het is feest op de radio met La Belle en Lady

0: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s and 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royale? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater De Veste in Delft. 085-8200-899.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Geijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Sociaal-Economische Raad vindt dat de talenten van statushouders, asielzoekers en Oekraïense ontheemden beter moeten worden benut. De Raad adviseert gemeenten verantwoordelijk te maken voor begeleiding naar werk. In de asielprocedure gaat volgens de SER kostbare tijd verloren. Het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie, NADI, stelt 40 miljoen euro beschikbaar voor teams uit Nederland en Europa. Die ontwikkelen energiezuinige AI-chips. 7 teams krijgen elk 2,6 miljoen euro. Aanmelden kan van 23 september tot 30 november. Chinese autofabrikanten hadden vorige maand een recordaandeel van bijna 12% op de Europese automarkt. Merken als BYD, MG en XPeng namen 1 op de 4 hybride verkopen voor hun rekening. Volgens Dataforce profiteren ze van lagere importheffingen en zorgen over laadpalen en de actieradius van volledig elektrische auto's. Arcadis was woensdagochtend een opvallende daler op de Amsterdamse beurs. Het aandeel verloor kort na de opening bijna 10% nadat het Canadese WSP Global zijn poging om het advies- en ingenieursbedrijf over te nemen had gestaakt. Arcadis had 2 eerdere biedingen afgewezen. Daarmee stond Arcadis onderaan in de midcap. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 16 graden en loopt geleidelijk op naar ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

1, 2, 1, 2, 3, 4.

Lekker man, 10cc en The Dreadlock Holiday eind jaren 70. Een enorme hit, volgens mij van de Stelfse, de grootste hit die ze ooit scoorde. Ja man, Feel Good 60s en 70s, hoog tijd voor een held uit de jaren 60. Het is Stevie Wonder. Like

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. En bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royale? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater De Veste in Delft. 085-8200-899.
2: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
3: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
4: Esmee Geijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Sociaal-Economische Raad vindt dat de talenten van statushouders, asielzoekers en Oekraïense ontheemden beter moeten worden benut. De Raad adviseert gemeenten verantwoordelijk te maken voor begeleiding naar werk. In de asielprocedure gaat volgens de SER kostbare tijd verloren. Het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie, NADI, stelt 40 miljoen euro beschikbaar voor teams uit Nederland en Europa. Die ontwikkelen energiezuinige AI-chips. 7 teams krijgen elk 2,6 miljoen euro. Aanmelden kan van 23 september tot 30 november. Chinese autofabrikanten hadden vorige maand een recordaandeel van bijna 12% op de Europese automarkt. Merken als BYD, MG en XPeng namen 1 op de 4 hybride verkopen voor hun rekening. Volgens Dataforce profiteren ze van lagere importheffingen en zorgen over laadpalen en de actieradius van volledig elektrische auto's. Arcadis was woensdagochtend een opvallende daler op de Amsterdamse beurs. Het aandeel verloor kort na de opening bijna 10% nadat het Canadese WSP Global zijn poging om het advies- en ingenieursbedrijf over te nemen had gestaakt. Arcadis had 2 eerdere biedingen afgewezen. Daarmee stond Arcadis onderaan in de midcap. Dan heb ik nog het weer. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 18 graden en blijft ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
5: Erwin van der Bliek.
6: Net 12 uur geweest, de woensdagmiddag is begonnen. En ja hoor, daar...

The Love Unlimited Orchestra, dat is een prima muziekje voor tijdens de lunch, hoor. Dat eet gewoon lekker weg. Goedemiddag, het is net 12 uur geweest. En de woensdagmiddag van de Feel Good 60s en 70s is begonnen. Wij zitten met het hele team aan de lunch. Mocht je ook aan het smikkelen zijn, geniet van je lunch. Ik doe er weer een lekker muziekje bij vandaag. We gaan naar de jaren 70. Dit zijn The Eagles. And One of These Nights.

0: jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaan Plein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Sociaal-Economische Raad vindt dat de talenten van statushouders, asielzoekers en Oekraïense ontheemden beter moeten worden benut. De Raad adviseert gemeenten verantwoordelijk te maken voor begeleiding naar werk. In de asielprocedure gaat volgens de SER kostbare tijd verloren. Het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie, NADI, stelt 40 miljoen euro beschikbaar voor teams uit Nederland en Europa. Die ontwikkelen energiezuinige AI-chips. 7 teams krijgen elk 2,6 miljoen euro. Aanmelden kan van 23 september tot 30 november. Chinese autofabrikanten hadden vorige maand een recordaandeel van bijna 12% op de Europese automarkt. Merken als BYD, MG en XPeng namen 1 op de 4 hybride verkopen voor hun rekening. Volgens Dataforce profiteren ze van lagere importheffingen en zorgen over laadpalen en de actieradius van volledig elektrische auto's. Arcades was woensdagochtend een opvallende daler op de Amsterdamse beurs. Het aandeel verloor kort na de opening bijna 10% nadat het Canadese WSP Global zijn poging om het advies- en ingenieursbedrijf over te nemen had gestaakt. Arcades had 2 eerdere biedingen afgewezen. Daarmee stond Arcades onderaan in de midcap. Dan heb ik nog het weer. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 18 graden en blijft ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Smokey met Layback in the Arms of Someone. Zo zijn we bijna 1 uur geworden en mijn siestaatje komt eraan. Om 4 uur ga ik de draad weer oppakken en ga ik gewoon lachend verder waar we gebleven waren. Met het mooiste uit de jaren 60 en 70. Joni Mathis en Denise Williams hoor je nog voor 1. En too much, too little and too late.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085 8200 899. We vertellen je graag meer.
1: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater De Veste in Delft. 085-8200-899.
0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft de Centraal-Afrikaanse ex-rebellenleider Mahamat Saïd Abdelkhani schuldig bevonden aan marteling en onrechtmatige gevangenneming. Hij werd veroordeeld voor 4 van de 7 zaken. De straf volgt later. De misdrijven vonden plaats tijdens de burgeroorlog van 2013. De 20-jarige verdachte van het dodelijk ongeval in Vogelwaarde reed kort voor de aanrijding 130 km per uur. Dat zei het Openbaar Ministerie woensdag bij de zitting in Breda. 3 12-jarige kinderen en een volwassene kwamen om. Het OM laat de verdenking van rijden onder invloed van cannabis vallen. NAVO-topman Mark Rutte vindt dat Europa verantwoordelijk moet worden voor de veiligheid in het Midden-Oosten. Dat kan zodra Europese landen zich hebben herbewapend, zei hij in Iowa. Volgens Rutte is het Europese achtertuin en moeten Europeanen daar zelf kunnen optreden tegen Iran. Het waterpeil in de Rijn bij het Duitse Kaup zakt donderdag opnieuw onder de 10 centimeter. Eind deze maand kan het peil zelfs negatief worden. Daardoor kunnen schepen nauwelijks nog vracht vervoeren. Ook in Nederland zijn er minder diepgang en langere wachttijden bij sluizen. Op de Boven-IJssel is mogelijk eenrichtingsverkeer nodig. Dan nog het weer. De temperatuur ligt op dit moment op 19 graden. Het is overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft rond de 20 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft de Centraal-Afrikaanse ex-rebellenleider Mahamat Saïd Abdelkhani schuldig bevonden aan marteling en onrechtmatige gevangenneming. Hij werd veroordeeld voor 4 van de 7 zaken. De straf volgt later. De misdrijven vonden plaats tijdens de burgeroorlog van 2013. De 20-jarige verdachte van het dodelijk ongeval in Vogelwaarde reed kort voor de aanrijding 130 km per uur. Dat zei het Openbaar Ministerie woensdag bij de zitting in Breda. 3 12-jarige kinderen en een volwassene kwamen om. Het OM laat de verdenking van rijden onder invloed van cannabis vallen. NAVO-topman

0: Mark Rutte vindt dat Europa verantwoordelijk moet worden voor de veiligheid in het Midden-Oosten. Dat kan zodra Europese landen zich hebben herbewapend, zei hij in Iowa. Volgens Rutte is het Europese achtertuin en moeten Europeanen daar zelf kunnen optreden tegen Iran. Het waterpeil in de Rijn bij het Duitse Kaup zakt donderdag opnieuw onder de 10 centimeter. Eind deze maand kan het peil zelfs negatief worden. Daardoor kunnen schepen nauwelijks nog vracht vervoeren. Ook in Nederland zijn er minder diepgang en langere wachttijden bij sluizen. Op de Boven-IJssel is mogelijk eenrichtingsverkeer nodig. Dan nog het weer. De temperatuur ligt op dit moment op 19 graden. Het is overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft rond de 20 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft de Centraal-Afrikaanse ex-rebellenleider Mahamat Saïd Abdelkhani schuldig bevonden aan marteling en onrechtmatige gevangenneming. Hij werd veroordeeld voor 4 van de 7 zaken. De straf volgt later. De misdrijven vonden plaats tijdens de burgeroorlog van 2013. De 20-jarige verdachte van het dodelijk ongeval in Vogelwaarde reed kort voor de aanrijding 130 km per uur. Dat zei het Openbaar Ministerie woensdag bij de zitting in Breda. 3 12-jarige kinderen en een volwassene kwamen om. Het OM laat de verdenking van rijden onder invloed van cannabis vallen. De OESO verwacht dit jaar een groei van de wereldeconomie met 2,9%. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de economie, maar hoge energiekosten drukken de verwachting voor 2027 naar 3%. Ook het conflict in het Midden-Oosten blijft een risico. NAVO-topman Mark Rutte vindt dat Europa verantwoordelijk moet worden voor de veiligheid in het Midden-Oosten. Dat kan zodra Europese landen zich hebben herbewapend, zei hij in Iowa. Volgens Rutte is het Europese achtertuin en moeten Europeanen daar zelf kunnen optreden tegen Iran. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het droog met afwisselend zon en wolkenvelden. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de bellijn is 085-8200-899.
0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat.
2: Petticoat, Petticoat, die roze lila geel.
0: Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
3: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
4: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft de Centraal-Afrikaanse ex-rebellenleider Mahamat Saïd Abdelkhani schuldig bevonden aan marteling en onrechtmatige gevangenneming. Hij werd veroordeeld voor 4 van de 7 zaken. De straf volgt later. De misdrijven vonden plaats tijdens de burgeroorlog van 2013. De 20-jarige verdachte van het dodelijk ongeval in Vogelwaarde reed kort voor de aanrijding 130 km per uur. Dat zei het Openbaar Ministerie woensdag bij de zitting in Breda. 3 12-jarige kinderen en een volwassene kwamen om. Het OM laat de verdenking van rijden onder invloed van cannabis vallen. De OESO verwacht dit jaar een groei van de wereldeconomie met 2,9%. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de economie, maar hoge energiekosten drukken de verwachting voor 2027 naar 3%. Ook het conflict in het Midden-Oosten blijft een risico. NAVO-topman Mark Rutte vindt dat Europa verantwoordelijk moet worden voor de veiligheid in het Midden-Oosten. Dat kan zodra Europese landen zich hebben herbewapend, zei hij in Iowa. Volgens Rutte is het de Europese achtertuin en moeten Europeanen daar zelf kunnen optreden tegen Iran. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het droog met afwisselend zon en wolkenvelden. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De aanbesteding voor 3 afhandelaren op Schiphol mag doorgaan. De rechtbank in Den Haag wees het kort geding van Swissport, Avia Partner en Menzies af. Vanaf eind maart blijven 3 partijen over. De afhandelingsdivisie van KLM, Vigo en Denata. Schiphol wil zo de werkdruk verlagen en de kwaliteit verbeteren. De advocaat van oud-gemeenteambtenaar Jim B. noemt het een uitdaging om zijn cliënt veroordeeld te krijgen. Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag 12 jaar cel voor corruptie, computervredebreuk en medeplichtigheid aan geweld. Volgens justitie is die informatie gebruikt bij 95 geweldsincidenten. Onderzoekers van adviesbureau AT Osborne adviseren het kabinet excuses te maken aan omwonenden van Schiphol. Hun rechten zijn onvoldoende beschermd omdat de sluiten over het gebruik van landingsbanen niet wettelijk zijn vastgelegd. De betrokken partijen zijn elkaar kwijtgeraakt en de verhoudingen zijn ernstig gepolariseerd. De 17e editie van The Passion wordt volgend jaar live uitgezonden vanuit Ootmarsum. De uitzending is op Witte Donderdag 25 maart bij KRO-NCRV op NPO 1. Het historische kerkplein met de Simon- en Judaskerk is het decor. Ootmarsum ligt in de gemeente Dinkel. Dan nog het weer. Op dit moment is het 20 graden. De temperatuur blijft de rest van de dag rond 20 graden. Er is afwisseling van zon en wolkenvelden. Lokaal kan een bui vallen. De matige wind komt uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: 60s and 70s.
1: Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat

0: jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De aanbesteding voor 3 afhandelaren op Schiphol mag doorgaan. De rechtbank in Den Haag wees het kort geding van Swissport, Avia Partner en Menzies af. Vanaf eind maart blijven 3 partijen over. De afhandelingsdivisie van KLM, Vigo en Denata. Schiphol wil zo de werkdruk verlagen en de kwaliteit verbeteren. De advocaat van oud-gemeenteambtenaar Jim B. noemt het een uitdaging om zijn cliënt veroordeeld te krijgen. Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag 12 jaar cel voor corruptie, computervredebreuk en medeplichtigheid aan geweld. Volgens justitie is die informatie gebruikt bij 95 geweldsincidenten. Onderzoekers van adviesbureau AT Osborne adviseren het kabinet excuses te maken aan omwonenden van Schiphol. Hun rechten zijn onvoldoende beschermd omdat de sluiten over het gebruik van landingsbanen niet wettelijk zijn vastgelegd. De betrokken partijen zijn elkaar kwijtgeraakt en de verhoudingen zijn ernstig gepolariseerd. De 17e editie van The Passion wordt volgend jaar live uitgezonden vanuit Ootmarsum. De uitzending is op Witte Donderdag 25 maart bij KRO-NCRV op NPO 1. Het historische kerkplein met de Simon

0: Sint-Judaskerk is het decor. Ootmarsum ligt in de gemeente Dinkel. Dan nog het weer. Op dit moment is het 20 graden. De temperatuur blijft de rest van de dag rond 20 graden. Er is afwisseling van zon en wolkenvelden. Lokaal kan een bui vallen. De matige wind komt uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085 8200 899. We vertellen je graag meer.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899.
2: We zitten voor je klaar.
1: Horen we je straks?
2: De Bellijn.
3: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
4: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt het effect van een kortere werkloosheidsuitkering niet verwaarloosbaar. Het Centraal Planbureau verwacht ongeveer 8000 extra voltijdbanen. Het plan is uitgesteld na kritiek van oppositiepartijen en vakbonden. Veilbrief wil met de bonden praten over de WW. De rechtbank in Den Haag heeft bezwaren van Swissport, Aviapartner en Menzies tegen de aanbesteding op Schiphol afgewezen. Daardoor gaat de luchthaven van 6 naar 3 afhandelaren, KLM, Vigo en Nata. Zij verzorgen onder meer het laden en lossen van bagage voor andere luchtvaartmaatschappijen. IKEA wil halverwege volgend jaar ongeveer 5 kleinere winkels openen in Nederland. De vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot. Ze verkopen onder meer servies en verlichting, maar krijgen geen showroom of zelfbedieningsmagazijn. De precieze locaties zijn nog niet bekend. De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt donderdag onder voorwaarden vrij. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een begeleidster om het leven. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De man moet meewerken aan controles op verdovende middelen en mag niet rijden. Dan nog het weer. De komende uren blijft het overwegend bewolkt met kans op neerslag. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond 20 graden en blijft de komende uren stabiel. Dat is de verwachting voor de rest van de avond. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
5: Erwin van der Bliek.
6: Net weer geweest. Het is de woensdagmiddag van Feel Good 60s en 70s. En ja.

Van zijn album 52nd Street. Dat was Billy Joel en My Life hier op de woensdagmiddag van Feel Good 60s and 70s. Goedemiddag zeg. Ik heb een fijn siestaatje gehad. Uurtje gelopen. Heb weer helemaal klaar voor 3 uur lang feest op de radio. Johnny Kaagman, ja, ze is ons anderhalve maand geleden ongeveer ontvallen. En ze wordt nog steeds gemist. Een van de aardigste mensen uit de muziek zien, weet ik heel toevallig. Hier is ze met Earth and Fire bij ons. En Memories.

0: jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt het effect van een kortere werkloosheidsuitkering niet verwaarloosbaar. Het Centraal Planbureau verwacht ongeveer 8000 extra voltijdbanen. Het plan is uitgesteld na kritiek van oppositiepartijen en vakbonden. Veilbrief wil met de bonden praten over de WW. De rechtbank in Den Haag heeft bezwaren van Swissport, Aviapartner en Menzies tegen de aanbesteding op Schiphol afgewezen. Daardoor gaat de luchthaven van 6 naar 3 afhandelaren, KLM, Vigo en Nata. Zij verzorgen onder meer het laden en lossen van bagage voor andere luchtvaartmaatschappijen. IKEA wil halverwege volgend jaar ongeveer 5 kleinere winkels openen in Nederland. De vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot. Ze verkopen onder meer servies en verlichting, maar krijgen geen showroom of zelfbedieningsmagazijn. De precieze locaties zijn nog niet bekend. De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt donderdag onder voorwaarden vrij. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een begeleidster om het leven. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De man moet meewerken aan controles op verdovende middelen en mag niet rijden. Dan nog het weer. De komende uren blijft het overwegend bewolkt met kans op neerslag. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond 20 graden en blijft de komende uren stabiel. Dat is de verwachting voor de rest van de avond. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Dat is Pussycat en het prachtige Georgia. Die hoor je niet zo vaak, hè, van Pussycat. Het is inmiddels gezellig druk geworden hier, dat hoor je ook wel. Ja, in deze hele studio vol met mensen, zeg. Hoe gezellig. We gaan naar 1971. Dit...

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigenwij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street zijn woensdag vrijwel onveranderd geopend. De Dow Jones-index daalde kort na de opening 0,2%, de S&P 500 0,1% en de Nasdaq 0,2%. Beleggers wachten op ontwikkelingen rond het conflict in het Midden-Oosten en de top tussen de Verenigde Staten en China. De Syrische leider Ahmed al-Shara heeft in een toespraak voor de Verenigde Naties herhaald dat de door Israël bezette Golanhoogte Syrisch zijn en blijven. Volgens al-Shara heeft Israël meer dan 500 luchtaanvallen en 1200 invallen uitgevoerd. Ook zouden meer dan 300 mensen zijn vastgezet. Hij roept Israël op zich terug te trekken. Schrijver Sjoerd Kuiper, bekend van onder meer het boek Het Zakmes, is dinsdagavond op 74-jarige leeftijd overleden. De schrijver stierf na een kort ziekbed. Uitgeverij Hoogland en Van Klaveren heeft zijn overlijden woensdag bekendgemaakt. De NPO gaat naar het Eurovisie Songfestival in Bulgarije, anders dan Avro Tros. Volgens bestuursvoorzitter Jet de Ranits was het geen makkelijke beslissing. Na veel gesprekken gaf organisator European Broadcasting Union de NPO volgens haar duidelijk aan dat verandering nodig is. De NPO kiest voor verbinding met Europa. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond 19 graden. Er is kans op een bui. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio. Erwin van der Broek.

Zo net na vijven op de woensdagmiddag van Feel Good 60s en 70s. Goedemiddag, mag je even uitnodigen voor een van de mooiste duetjes ooit gemaakt in de NL. Anita Meijer en Hans Vermeulen, dit is The Alternative Way.

0: vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de bellijn. Laat weten dat je luistert. En bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de bellijn is 085-8200-899.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street zijn woensdag vrijwel onveranderd geopend. De Dow Jones-index daalde kort na de opening 0,2%, de S&P 500 0,1% en de Nasdaq 0,2%. Beleggers wachten op ontwikkelingen rond het conflict in het Midden-Oosten en de top tussen de Verenigde Staten en China. De Syrische leider Ahmed al-Sharaa heeft in een toespraak voor de Verenigde Naties herhaald dat de door Israël bezette Golanhoogten Syrisch zijn en blijven. Volgens al-Sharaa heeft Israël meer dan 500 luchtaanvallen en 1200 invallen uitgevoerd. Ook zouden meer dan 300 mensen zijn vastgezet. Hij roept Israël op zich terug te trekken. Schrijver Sjoerd Kuiper, bekend van onder meer het boek Het Zakmes, is dinsdagavond op 74-jarige leeftijd overleden. De schrijver stierf na een kort ziekbed. Uitgeverij Hoogland en Van Klaveren heeft zijn overlijden woensdag bekendgemaakt. De NPO gaat naar het Eurovisie Songfestival in Bulgarije, anders dan Avro Tros. Volgens bestuursvoorzitter Jet de Ranits was het geen makkelijke beslissing. Na veel gesprekken gaf organisator European Broadcasting Union de NPO volgens haar duidelijk aan dat verandering nodig is. De NPO kiest voor verbinding met Europa. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond 19 graden. Er is kans op een bui. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze lila gele vloot. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street zijn woensdag vrijwel onveranderd geopend. De Dow Jones-index daalde kort na de opening 0,2%, de S&P 500 0,1% en de Nasdaq 0,2%. Beleggers wachten op ontwikkelingen rond het conflict in het Midden-Oosten en de top tussen de Verenigde Staten en China. De Syrische leider Ahmed al-Shara heeft in een toespraak voor de Verenigde Naties herhaald dat de door Israël bezette Golanhoogten Syrisch zijn en blijven. Volgens al-Shara heeft Israël meer dan 500 luchtaanvallen en 1200 invallen uitgevoerd. Ook zouden meer dan 300 mensen zijn vastgezet. Hij roept Israël op zich terug te trekken. Schrijver Sjoerd Kuiper, bekend van onder meer het boek Het Zakmes, is dinsdagavond op 74-jarige leeftijd overleden. De schrijver stierf na een kort ziekbed. Uitgeverij Hoogland en Van Klaveren heeft zijn overlijden woensdag bekendgemaakt. De NPO gaat naar het Eurovisie Songfestival in Bulgarije, anders dan Avro Tros. Volgens bestuursvoorzitter Jet de Ranits was het geen makkelijke beslissing. Na veel gesprekken gaf organisator European Broadcasting Union de NPO volgens haar duidelijk aan dat verandering nodig is. De NPO kiest voor verbinding met Europa. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond 19 graden. Er is kans op een bui. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Ja, in onze regio is de avondspits ook nog altijd in volle gang, met zo'n 80 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud zien we op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam. 11 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. De A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten en Woerden doe je ook een kwartier langer over. En wat nog opvalt is de extra drukte op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. 2 kilometer, maar de vertraging is wel een kwartier.
4: Erwin van der Bliek.
0: Iets over zessen, de woensdagavond van Feel Good 60s en 70s gaat beginnen. Lekker toch? We gaan nog een uurtje hoor.

teksten gehoord. Laten we even eerlijk zijn. Dat was Ben Kramer en de Clown. Hallo, het is 6 uur geweest. Welkom. Hij is alweer begonnen. De woensdagavond van de Feel Good 60s en 70s. En mijn laatste uurtje radio voor vandaag is alweer aan de gang. 23 september op de kalender. Het is even wennen aan die herfst, hè. En aan dat vroege donker worden s'avonds. Ah, daar moet een sfeervol muziekje bij, zou ik zeggen. Heb ik gevonden in de fonotheek. Ray Parker Jr. met radio zijn dit hier.

0: jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit. Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een dag na de terugkeer van Hives hebben 250.000 mensen zich aangemeld voor een profiel. Mediahuis meldt woensdag dat er een wachtlijst is. Nieuwe belangstellenden worden de komende dagen gedoseerd toegelaten om technische problemen te voorkomen. Hives kwam dinsdag na 13 jaar terug. De Iraanse president Massoud Pezeshkian zegt bij de Verenigde Naties dat Iran de afgelopen 7 maanden slachtoffer is geweest van terrorisme. Volgens hem hebben de Verenigde Staten en Israël Iraanse scholen, ziekenhuizen en gezondheidscentra aangevallen. Iran verdedigde zich alleen, zegt Pezeshkian. De Amerikaanse delegatie verliet de zaal. De rechtbank in Utrecht heeft Wakker Dier gelijk gegeven in een kort geding tegen NS-stations. De organisatie mag posters ophangen met de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations moeten weigering binnen 24 uur intrekken en de posters tonen. De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen. De aankoop moet de centrale langer openhouden, mogelijk tot 2054. Dat staat nog niet vast. EPZ heeft een vergunning nodig en de aandeelhouders moeten instemmen. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft neerslag mogelijk. Het is overwegend bewolkt en waait een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 20 graden en daalt naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Altijd moeilijk kiezen, dat enorme oeuvre van Roxy Music. Het wemelt van de mooie tunes. Je hoorde Angel Eyes aan het eind van mijn radioshow voor de woensdag alweer. Want jawel, het loopt alweer richting 7. Hoog tijd om weg te wezen, huiswaarts te gaan. En lekker te gaan genieten van een fijne herfstavond in september. Zo is het wel, mensen. Ik heb onder andere Neil Young nog voor je met Heart of Gold. Dat is natuurlijk lekker. En ik spreek je heel graag morgenochtend weer.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigenwij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een dag na de terugkeer van Hives hebben 250.000 mensen zich aangemeld voor een profiel. Mediahuis meldt woensdag dat er een wachtlijst is. Nieuwe belangstellenden worden de komende dagen gedoseerd toegelaten om technische problemen te voorkomen. Hives kwam dinsdag na 13 jaar terug. De Iraanse president Massoud Pezeshkian zegt bij de Verenigde Naties dat Iran de afgelopen 7 maanden slachtoffer is geweest van terrorisme. Volgens hem hebben de Verenigde Staten en Israël Iraanse scholen, ziekenhuizen en gezondheidscentra aangevallen. Iran verdedigde zich alleen, zegt Pezeshkian. De Amerikaanse delegatie verliet de zaal. De rechtbank in Utrecht heeft Wakker Dier gelijk gegeven in een kort geding tegen NS-stations. De organisatie mag posters ophangen met de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations moeten weigering binnen 24 uur intrekken en de posters tonen. De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen. De aankoop moet de centrale langer openhouden, mogelijk tot 2054. Dat staat nog niet vast. EPZ heeft een vergunning nodig en de aandeelhouders moeten instemmen. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft neerslag mogelijk. Het is overwegend bewolkt en waait een matige wind uit het westen uit westen. De temperatuur ligt nu rond 20 graden en daalt naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft.

0: Nieuwe belangstellenden worden de komende dagen gedoseerd toegelaten om technische problemen te voorkomen. Hives kwam dinsdag na 13 jaar terug. De Iraanse president Massoud Pezeshkian zegt bij de Verenigde Naties dat Iran de afgelopen 7 maanden slachtoffer is geweest van terrorisme. Volgens hem hebben de Verenigde Staten en Israël Iraanse scholen, ziekenhuizen en gezondheidscentra aangevallen. Iran verdedigde zich alleen, zegt Pezeshkian. De Amerikaanse delegatie verliet de zaal. De rechtbank in Utrecht heeft Wakker Dier gelijk gegeven in een kort geding tegen NS-stations. De organisatie mag posters ophangen met de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations moeten weigering binnen 24 uur intrekken en de posters tonen. De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen. De aankoop moet de centrale langer openhouden, mogelijk tot 2054. Dat staat nog niet vast. EPZ heeft een vergunning nodig en de aandeelhouders moeten instemmen. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft neerslag mogelijk. Het is overwegend bewolkt en waait een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 20 graden en daalt naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

cha-cha.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een dag na de terugkeer van Hives hebben 250.000 mensen zich aangemeld voor een profiel. Mediahuis meldt woensdag dat er een wachtlijst is. Nieuwe belangstellenden worden de komende dagen gedoseerd toegelaten om technische problemen te voorkomen. Hives kwam dinsdag na 13 jaar terug. De Iraanse president Massoud Pezeshkian zegt bij de Verenigde Naties dat Iran de afgelopen 7 maanden slachtoffer is geweest van terrorisme. Volgens hem hebben de Verenigde Staten en Israël Iraanse scholen, ziekenhuizen en gezondheidscentra aangevallen. Iran verdedigde zich alleen, zegt Pezeshkian. De Amerikaanse delegatie verliet de zaal. De rechtbank in Utrecht heeft Wakker Dier gelijk gegeven in een kort geding tegen NS-stations. De organisatie mag posters ophangen met de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations moeten weigering binnen 24 uur intrekken en de posters tonen. De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen. De aankoop moet de centrale langer openhouden, mogelijk tot 2054. Dat staat nog niet vast. EPZ heeft een vergunning nodig en de aandeelhouders moeten instemmen. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft neerslag mogelijk. Het is overwegend bewolkt en waait een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 20 graden en daalt naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: 60s and 70s.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De AEX-index in Amsterdam is woensdag 0,3% lager gesloten. Arjen was een van de grootste dalers. Het aandeel verloor 4,7% na de bekendmaking dat financieel topman Niklas Neeklen van Klarna overstapt naar Arjen. Zijn benoeming gaat naar verwachting in op 1 februari. De midcap daalde 0,1%. De burgemeester van Ankara, Mansour Yavaş, verlaat de Turkse oppositiepartij CHP. Hij gaat verder als onafhankelijk politicus, heeft hij aangekondigd op X. Yavaş geldt als een van de belangrijkste oppositiepolitici van Turkije. CHP verkeert al enige tijd in crisis en staat onder zware juridische druk. Een dag na de terugkeer van Hives hebben 250.000 mensen zich aangemeld voor een profiel. Mediahuis meldt woensdag dat er een wachtlijst is. Nieuwe belangstellenden worden de komende dagen gedoseerd toegelaten om technische problemen...

0: zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 20 graden en daalt naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat houdt vast aan het kabinetsvoorstel om medewerkers uit de luchtvaartsector toe te laten tot de Maatschappelijke Raad Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat niet. Als de Kamer het voorstel schrapt, kan Karremans daarmee leven. Topbestuurders van Amazon, Microsoft en Alphabet hebben in New York zorgen over de uitbreiding van datacenters proberen weg te nemen. Ze spraken over consumentenbescherming en waterverbruik. Volgens Data Center Watch zijn in het tweede kwartaal ongeveer 45 projecten vertraagd of geblokkeerd door lokaal verzet. Tientallen mensen hebben in Utrecht Alfredo Gulu herdacht met een stille tocht. Ze liepen van het Domplein naar het Nijntjepleintje, waar bloemen werden gelegd en kaarsen aangestoken. Gulu overleed op 12 september tijdens zijn arrestatie in Rotterdam-Zuid. De doodsoorzaak is nog onduidelijk. Premier Rob Jetten heeft president Volodymyr Zelensky van Oekraïne opgeroepen door te gaan met hervormingen. Dat deed hij tijdens de VN-top in New York. Volgens Jetten zijn corruptiebestrijding en het schrappen van regels nodig voor EU-lidmaatschap. Hij biedt Nederlandse kennis aan. Russische aanvallen maken hervormingen moeilijk. Nu nog het weer. Er valt regen met lokaal wat extra neerslag. De matige wind uit het westen houdt aan. De temperatuur ligt nu rond 18 graden en blijft de komende periode stabiel rond 17 graden. Er blijft kans op regen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat houdt vast aan het kabinetsvoorstel om medewerkers uit de luchtvaartsector toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat niet. Als de Kamer het voorstel schrapt, kan Karremans daarmee leven. Topbestuurders van Amazon, Microsoft en Alphabet hebben in New York zorgen over de uitbreiding van datacenters proberen weg te nemen. Ze spraken over consumentenbescherming en waterverbruik. Volgens Data Center Watch zijn in het tweede kwartaal ongeveer 45 projecten vertraagd of geblokkeerd door lokaal verzet. Tientallen mensen hebben in Utrecht Alfredo Gulu herdacht met een stille tocht. Ze liepen van het Domplein naar het Nijntjepleintje, waar bloemen werden gelegd en kaarsen aangestoken. Gulu overleed op 12 september tijdens zijn arrestatie in Rotterdam-Zuid. De doodsoorzaak is nog onduidelijk. Premier Rob Jette heeft president Volodymyr Zelensky van Oekraïne opgeroepen door te gaan met hervormingen. Dat deed hij tijdens de VN-top in New York. Volgens Jette zijn corruptiebestrijding en het schrappen van regels nodig voor EU-lidmaatschap. Hij biedt Nederlandse kennis aan. Russische aanvallen maken hervormingen moeilijk. Nu nog het weer. Er valt regen met lokaal wat extra neerslag. De matige wind uit het westen houdt aan. De temperatuur ligt nu rond 18 graden en blijft de komende periode stabiel rond 17 graden. Er blijft kans op regen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat houdt vast aan het kabinetsvoorstel om medewerkers uit de luchthavensector zitting te laten nemen in de maatschappelijke raad Schiphol. Een kamermeerderheid wil hen weren. Als de Kamer dat besluit, kan Karremans daarmee leven. De Amerikaanse regering werkt aan een plan om de export van diesel 90 dagen te verbieden. Ingewijden zeggen tegen Politico dat president Donald Trump zo de stijgende energieprijzen wil drukken. Binnen de regering is verzet tegen het plan. Het Witte Huis noemt het bericht nepnieuws. Topbestuurders van Amazon, Microsoft en Alphabet hebben in New York zorgen over de uitbreiding van datacenters proberen weg te nemen. Ze spraken over consumentenbescherming en waterverbruik. Volgens Data Center Watch zijn in het tweede kwartaal ongeveer 45 projecten vertraagd of geblokkeerd door lokaal verzet. Tientallen mensen hebben in Utrecht Alfredo Gulu herdacht met een stille tocht. Ze liepen van het Domplein naar het Nijntjepleintje, waar bloemen werden gelegd en kaarsen aangestoken. Gulu overleed op 12 september tijdens zijn arrestatie in Rotterdam-Zuid. De doodsoorzaak is nog onduidelijk. Nu nog het weer. De komende periode blijft het rustig en droog. Op dit moment is het 17 graden. De lucht is overwegend bewolkt en er staat een matige noordwestenwind. Later blijft de temperatuur rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat houdt vast aan het kabinetsvoorstel om medewerkers uit de luchthavensector zitting te laten nemen in de maatschappelijke raad Schiphol. Een kamermeerderheid wil hem weren. Als de Kamer dat besluit, kan Karremans daarmee leven. De Amerikaanse regering werkt aan een plan om de export van diesel 90 dagen te verbieden. Ingewijden zeggen tegen Politico dat president Donald Trump zo de stijgende energieprijzen wil drukken. Binnen de regering is verzet tegen het plan. Het Witte Huis noemt het bericht nepnieuws. Topbestuurders van Amazon, Microsoft en Alphabet hebben in New York zorgen over de uitbreiding van datacenters proberen weg te nemen. Ze spraken over consumentenbescherming en waterverbruik. Volgens Data Center Watch zijn in het tweede kwartaal ongeveer 45 projecten vertraagd of geblokkeerd door lokaal verzet. Tientallen mensen hebben in Utrecht Alfredo Gulu herdacht met een stille tocht. Ze liepen van het Domplein naar het Nijntjepleintje, waar bloemen werden gelegd en kaarsen aangestoken. Gulu overleed op 12 september tijdens zijn arrestatie in Rotterdam-Zuid. De doodsoorzaak is nog onduidelijk. Nu nog het weer. De komende periode blijft het rustig en droog. Op dit moment is het 17 graden. De lucht is overwegend bewolkt en er staat een matige noordwestenwind. Later blijft de temperatuur rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Wall Street is woensdag lager gesloten. De Dow Jones-index verloor 0,7%, de brede beursindex S&P 500 0,8% en de Nasdaq 1,1%. Beleggers volgen gesprekken over het conflict in het Midden-Oosten en kijken vooruit naar de top tussen de Verenigde Staten en China. Hogere olieprijzen wakkerden de vrees voor inflatie aan. Het Openbaar Ministerie heeft tegen 3 Drentse mannen tot 4 jaar cel geëist voor oplichting van Amazon. Volgens justitie vulden ze retourdozen met goedkope spullen in plaats van telefoons, geheugenkaarten en Lego. De schade loopt in de miljoenen. Amazon vraagt ruim 2 miljoen euro terug. De Europese Unie is diep bezorgd over het oplaaierende geweld tussen rebellen in Tigray en het Ethiopische leger. De Europese diplomatieke dienst roept op tot de-escalatie en terugkeer naar het vredesakkoord uit 2022. Meningsverschillen moeten volgens de EU via dialoog worden opgelost, niet militair. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem maakt zich grote zorgen over de manier waarop de politiek de politie aanstuurt. Hij reageert op het besluit om geen publieke religieuze bijeenkomsten, zoals iftars, tijdens de Ramadan meer te organiseren. Volgens Marcouch mag de politie geen politiek instrument worden. Nu nog het weer. Het blijft bewolkt met een matige noordwestenwind. De temperatuur blijft rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Wall Street is woensdag lager gesloten. De Dow Jones-index verloor 0,7%. De brede beursindex S&P 500 0,8%. En de Nasdaq 1,1%. Beleggers volgen gesprekken over het conflict in het Midden-Oosten en kijken vooruit naar de top tussen de Verenigde Staten en China. Hogere olieprijzen wakkerden de vrees voor inflatie aan. Het Openbaar Ministerie heeft tegen 3 Drentse mannen tot 4 jaar cel geëist voor oplichting van Amazon. Volgens justitie vulden ze retourdozen met goedkope spullen in plaats van telefoons, geheugenkaarten en Lego. De schade loopt in de miljoenen. Amazon vraagt ruim 2 miljoen euro terug. De Europese Unie is diep bezorgd over het oplaaierende geweld tussen rebellen in Tigray en het Ethiopische leger. De Europese diplomatieke dienst roept op tot de-escalatie en terugkeer naar het vredesakkoord uit 2022. Meningsverschillen moeten volgens de EU via dialoog worden opgelost, niet militair. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem maakt zich grote zorgen over de manier waarop de politiek de politie aanstuurt. Hij reageert op het besluit om geen publieke religieuze bijeenkomsten, zoals iftars, tijdens de Ramadan meer te organiseren. Volgens Marcouch mag de politie geen politiek instrument worden. Nu nog het weer. Het blijft bewolkt met een matige noordwestenwind. De temperatuur blijft rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60.